0: Geuk, geure burua emongo zau. Hau paradisu! Gora irrati librik! Gustatzue aurtengo kartela? Feliz beriztanei, gora zarre, merezitxaku. Ezin be, botxeaz ahaztu. Amaike aldiz, altzada balkoide, bertzuk botatea. Eta zelan ez, Luis, geure barmoleru, geure bolun egili, muso handi ban abisai. Eta hon, tema zerizukin azikoa. Lehenengoku, Draghi. Draghik zegi etxen dago ondion. Hor da? Enteraga, Draghik drogi topada bela errixun. Eta hemen, inok ez daki nundan draga drogi. Zepa zaetela horreaz mateixalaz. Galindo morun, desaparecido en combate. Bate batek, etxa zein jau. Bigarrena, piper potu. Enteraz haze, kuartel barri xedakauela astillerun. Bat kendu, besti ipintxeko, hausera panorami. Zu, ailagatzue whatsappetik, Ayuso, arraun elkarteko kamizetiaz. Bai, kolore gorritxeak favorezio etxen dau, Gauzak dizen morun, bera igual amorru emongotza baine. Dana dala, ia gaur, Ayusok geure patroia emotetzan banderi. Haupan eskamutileak! Ru, ru, ru! Ru, ru, ru! Ru, ru, ru! Iruarrena, iruarrena eta importantiena. Zer da pasaten ondarrun? Gerua eta pelukesa geixa, gerua eta gimnazio geixa, eta gerua eta taberna gitxia, hausera panorami. Ba, panorama hau ikusitxe, azkanegoko asanbladan, radixuk aho batez hause erabaki dau. Benezi erosteaguz. Inaugura zinoi, datorren aztin. Iluntzin, eongora, Txatanuga futz ban. Eta atzetik, Tximo Baio, gabeko ordu txikisak arte. Spoilerra, dragako patroi, bertan eongora. Pregoi luzatzen du, ezatxu hau aspertuko geixa. Baina hiru lau kontu argi euki. Alboku errespeta. Bakin espak izu egoten alde hemendik. Erazotzailik ezaze ongi etorrixak. Babozuk ureta. Matxasun guzti, Palestina, Sahara, Iran, Libano, Kuba eta beste herri erazoto guztiai. Eta Venezuela be gogundakau. Eta hon, omendu dator. Jotan borrak! Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bi berezixak. Baina aurtengo, zapato azule antolatzen duen guztixantzat, hause da berezixena. Soixonak, nekane akarregi amutxaztegi.
1: Venga!
0: Zeusaz aurtengo omen du. Matxe, matxe. Gola Nekane! Gora Euskadi! Kantatea pasakoa. Ni makalana kantaten, eh?